0: Ja, goedemorgen luisteraars.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bij een volgende aflevering van Vreemde Vogels Radio. We zijn hier in de meimaand. Ja, heel, heel mooi. In mei legt ieder vogel een ei.
1: Ja. Ja, we luisteren nu naar het ochtendgezang van, even kijken, Cosmo Sheldrake. The Dawn Chorus heet het.
0: Ja.
1: Daarvoor luisteren we naar een nummer van Grand River, This Was Us en Emily A. Sprake. Spraak.
0: Ik weet het niet.
1: Met Nagoya.
0: Alle twee wat meer regenachtige nummers, zoals ook deze ochtend. Ja.
1: Eindelijk.
0: Voor ons. Ja, eindelijk inderdaad.
1: Eindelijk een beetje water voor het landschap.
0: Ja. Ja, we waren afgelopen vrijdag een interview doen en we waren in het bos. En alles knisperde werkelijk. Ja. Van krokantheid, uitgedroogdheid.
1: Eén vonk.
0: En de hele boel stond in de hens. Ja. Ja, we lachen erom, maar echt leuk is het natuurlijk niet.
1: Ja, show nummer 52.
0: Ja.
1: Ja, we zitten midden in de lente.
0: Ja.
1: Alles is groen aan het worden, of alles is al groen. Overal vogels.
0: En wat heb je al vogels gehoord dit jaar? Want ik heb net in de chat gezet, hey, heb je al vogels gehoord?
1: Als ik door de duinen fiets, hoor ik natuurlijk van alles. Ik ben ook al een paar keer met de verrekijker op pad geweest.
0: En
1: grasmussen. Ik heb de koekoek al gehoord.
0: Ja, ik
1: jij ook.
0: Ja, gisterochtend werd ik wakker op het tuinhuisje en was opeens de koekoek daar. En heb ik ook de kleine karakiet gehoord waar de koekoek dus op broedt. Als je het verhaal over de koekoek wil horen, daar hebben we een heel prachtig item over gemaakt samen met Josie. Misschien kunnen we dat nog wel delen op de socials, welke dat is over de koekoek. Maar vandaag gaan we heel ergens anders over praten.
1: Ja, we gaan het hebben over natuureducatie.
0: En waarom is dat dan belangrijk?
1: Jong geleerd is oud gedaan.
0: Ja. En we waren deze vrijdag dus met Anouska van der Mooswijk in Hilversum, nou bij Hilversum.
1: Ja, en, in het Gooise natuurreservaat.
0: Ja, het was echt heel mooi. Zo groen en als je dan met de trein daar naartoe gaat, dan zo langzaam ga je zeg maar het platteland, zeg maar de monocultuur uit en kom je gewoon lekker in het bos terecht.
1: Bos en de heide, ja.
0: En de heide, ja.
1: Ja, Anouska werkt voor het Gooise landschap of het Gooise natuurreservaat.
0: Ja.
1: En zij is verantwoordelijk voor natuureducatie.
0: En daar gaan we van alles over horen. Er staan hier best wat hoge bomen, hè?
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Wat is eik?
2: Ja, er staat hier heel veel eik, inderdaad. Je ziet wel dat hij het nu met de droogte dat hij het nog een beetje lastig heeft.
1: Ja.
0: Waar zie je dat aan?
2: Ja, de blaadjes. Het is nu een beetje de tijd dat de blaadjes beginnen te groeien. Maar nou ja, bijvoorbeeld die ene eik hier zo voor ons, daar zit een dode tak in.
1: Ja.
2: Dat stuk daar zitten niet zoveel blaadjes aan. Het is nu het tweede droge voorjaar op een rij. Je ziet dat dat wel impact heeft, ja.
0: Ja.
1: Is het een oud bos?
2: Oud is relatief in Nederland. Geen enkel bos is echt oud. We hebben geen oerbos in Nederland.
1: Nee.
2: Heel veel bomen zijn rond de Tweede Wereldoorlog gekapt. En daarnaast weer heel veel aanplant gedaan.
1: Oh ja.
2: Dat zie je vaak nog wel terug in bosvakken, omdat er dan dus heel veel dezelfde soort bijvoorbeeld staat.
0: Ja.
2: En dat zul je hier ook wel zien, want hier staat niet alleen de Nederlandse eik, maar ook de Amerikaanse eik. En die is heel vaak geplant als productieboom. Dus die staat hier nog best wel veel tussen.
0: Ja.
2: Het is een hele mooie boom. Ja, hij is eigenlijk niet Nederlands en er zitten ook net wat minder insecten op dan op een Nederlandse eik. Dus we stimuleren hem niet, laten we dat zeggen.
0: Ja, want waar zijn we precies?
2: Bij Speelbos het Laar. En dat is een speelbos dat ligt in een natuurgebied van het Gooise Natuurreservaat. Dit is echt een speelplek voor kinderen om lekker in de natuur van alles te kunnen doen.
0: Wat maakt een speelbos nou zo bijzonder?
2: Ja, het is eigenlijk een plek waar kinderen lekker gewoon echt in de natuur kunnen zijn. Want een speeltuin is leuk, hè? Dat is ook buiten spelen. Maar zo'n speelbos, daar wil je eigenlijk veel meer echt die natuur.

0: We hebben gewoon, nou ja, bomen liggen, boomstammetjes waar je op kunt klimmen. Een touw waar je met een blinddoek langs kunt als blinddoekenpad. Een beetje meer van die natuurlijke speelaanleidingen. Ja, ja. Dus we noemen het ook speelaanleidingen en geen speeltoestellen. Dus het is wat meer aan de fantasie van het kind overlatend.
1: Ja. Weet een kind nog wat natuur is?
0: ja, ik denk dat alle jonge kinderen hebben echt van zichzelf nog die nieuwsgierigheid en die ontdekking in zich. Dus als je gewoon een jong kind in de natuur loslaat, gaan ze vanzelf van een keer met een regenworm aankomen. Ik denk dat kinderen het heel erg van zichzelf hebben. Maar je merkt ook dat kinderen steeds minder in de natuur komen.
2: Ja, veel kinderen groeien op in de stad.
0: Ja, klopt.
2: Die hebben dan misschien een park om de hoek, maar ja. Hoe echt bos eruit ziet.
0: Ja, nou ja, in het Gooi is dat net een beetje anders. Ja, ja. Daar zitten we in de, ik noem het zelf, vrij luxe positie. Dat de natuur is eigenlijk 10 minuten fietsen of wandelen ver weg. Ja. Vanuit iedere plek in het Gooi sta je met 10 minuten fietsen of wandelen in de natuur. En we merken ook wel dat mensen dat heel erg waarderen, hoor. Dat een reden is dat mensen hier wonen. Het is een ontzettend groene omgeving. Maar zelfs dan nog merk ik dat kinderen niet meer dagelijks of wekelijks in die natuur komen. En er niet zoveel meer van weten. En dat is wel waarom wij dus heel erg inzetten op educatie en plekken om kinderen de natuur in te krijgen. Zoals dit speelbos.
1: Ja, ja. Zullen we nog een stukje verder lopen? Ja.
2: Ik zie dat ze daar aan het bouwen zijn.
0: Ja, ja, dit is naast ons speelbos stond altijd groepsverblijf Het Laar. Dat is dus eigenlijk dat oude campinggebouw wat omgebouwd was tot een groepsverblijf voor natuureducatie. Echt speciaal voor schoolklassen. Ja. Maar dat was stokoud. Dat was 50 jaar oud, dat gebouw. Dus dat is afgebroken. En we zijn nu net begonnen met de nieuwbouw voor een nieuw groepsverblijf. Want we willen wel heel graag dat mogelijk maken. Ja. He, dat kinderen niet alleen hier naar het speelbos komen om te spelen, maar dat je ook echt met je school op kamp kan en een meerdaags verblijf in de natuur kunt hebben. Ja. Juist als je meerdere dagen op pad gaat, he, dan beleef je het echt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En je bent de hele dag in die natuur. Dat zijn nou echt die herinneringen die je gaan beklijven, denk ik.
2: Ja, ik weet het nog wel van vroeger.
0: Ja.
2: School, dat we naar of Oostvoorne gingen. Of in Brabant in de bossen.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Ja, ik ben naar Vledder geweest ooit.
2: Naar?
1: Vledder heette dat. Volgens mij, ik weet niet waar het ligt. Ja. Maar ook in het bos.
0: Ja.
1: Heel leuk.
0: Ja, daarom. Dat zijn echt die herinneringen die we willen maken. En daarmee willen we dus ook echt een soort topervaringen bieden voor kinderen in de natuur. En juist als je... Als je in je jonge leven ervaring hebt met natuur, dan kweek je ook de natuurbeschermers van de toekomst.
2: Ja.
0: En als je de natuurliefhebber van nu vraagt, waarom geef je om de natuur? Beginnen heel veel mensen met een verhaal over hun jeugd.
1: Ja.
0: He, van inderdaad, toen ik op kamp was vroeger, of die ene keer dat ik moest met mijn ouders altijd mee het bos in om te wandelen.
2: Ja, fietsvakantie door de bossen.
0: Ja, fietsvakantie, inderdaad. Vaak dingen waar je als kind ook helemaal niet op zat te wachten. Maar uiteindelijk blijkt dat toch het zaadje te planten. Dat je later van de natuur gaat houden. Ja, en dat is ook wel belangrijk. Want als kinderen er niet meer in komen, gaan ze er niet van houden. Dus juist door die kinderen dat wel te bieden, hopen wij een beetje de natuurliefhebber van de toekomst te kweken. Ja.

0: Wat was dit, Marlon?
1: Het is Half Existing van Otto Tuimela.
0: Ja, en daarvoor hoorde je Forrest Dub. En ik kan alleen niet zien van wie het was.
1: Het staat in de...
0: Oh ja, Space Coast. Ja, ja, inderdaad.
1: Nou, het is 10:30. Tijd voor de...
0: Natuurkalender. Ja, de natuurkalender, laat ik ook gewoon zeggen. Volgende week is het moederdag. Vergeet er niet. Ze is een leuke vrouw. Of niet, dat weet je niet. Maar bij mij wel. Ze was gisteren nog op bezoek. De natuurkalender. Van 9 tot 17 mei is het Nationale Vogelweek. Er is echt van alles te doen aan excursies. Maar ook routes om te lopen. Dus als je op de website van de vogelbescherming kijkt, zie je allerlei leuke dingen om te doen. Op 9 en 10 mei is het Internationale Vogeltrekdag. Dan op 15 mei de Dag van de Noordzee. Daarover later meer, want als het goed is gaan wij van de week praten met de stem van de Noordzee.
1: Ja.
0: En op tussen 15 en 25 mei is het de Week van de Biodiversiteit. Nou, het is niet echt een week, het zijn 10 dagen, maar goed, er is ook heel veel. En ook daar zijn weer routes en excursies en meerdere bioblitzes. Dat is eigenlijk een manier om alles te tellen mogelijk. En dat kun je vinden op de website knvvn.nl. Even kijken dan van waarschijnlijk, maar ik kon dit dus niet zo heel goed vinden, van 15 tot 17 mei ook nog de vleermuizentelling. Maar ja, ik weet het niet zeker, maar daar gaan we op onze Instagram vast nog wel wat over posten. En dan kan je helpen vleermuizen tellen. Op 20 mei is het Wereldbijendag. Ik moest meteen denken aan Maya erbij. Ja, zeker. En op 21 mei, ja, niet heel erg... natuurgerelateerd, maar wel heel erg leuk. Fiets naar je werkdag.
1: Oké, dat kan.
0: Dat kan inderdaad. andere leuke dingen die ook zijn te doen in mei is... vandaag is het de dag van de persvrijheid. Ja, niet heel leuk, maar wel heel belangrijk. Ja, persvrijheid is iets wat we hier in Nederland best wel groot hebben, maar niet overal vanzelfsprekend is. Dus probeer vandaag eens te denken aan alle journalisten in oorlogsgebieden of in onderdrukte samenlevingen. En ja, dat is gewoon belangrijk om over na te denken. En dan op 30 mei, de dag van de aardappel.
1: Ja, ook heel belangrijk natuurlijk.
0: Heel belangrijk.
1: Ik heb gisteren nog aardappels op.
0: Aardappels. Ik moet meteen aan die leukenkoopplaat denken. In de eerste week van juni, want we beginnen natuurlijk... Wij zijn ook ergens in de eerste week van juni, maar is de week van de mentale gezondheid.
1: Ja, dus heel belangrijk. Leg je telefoon weg en ga even de natuur in.
0: Ja, heerlijk. Hey, en weet je wat je ook mag doen als je die telefoon weglegt? Je mag lekker gaan clubben. Ik ga lekker naar Intergalactic FM Festival. Jij ook?
1: Ja, als ik een kaartje heb.
0: Ja, inderdaad. Nou, voor nu gaan we verder met het... Zo... Ik heb het idee dat de container instort hier. We gaan verder met het interview met Anoushka, want we hebben ook nog echt iets heel leuks gevonden.
2: En als je zegt natuureducatie, hoe ziet het er dan uit? Waar bestaat dat uit?
3: Wij doen best wel een uitgebreid natuureducatieprogramma. Zo, dus dat een winterkoning echt heel hard doorheen te fluiten.
2: Nee, dat is helemaal niet erg. Ja. Dat mag altijd.
3: Wij doen echt natuureducatie in de breedste zin van het woord. Wij hebben een scholenprogramma van jong tot oud echt. Dus basisschool, het begint bij de kleuters. We hebben kleuterpaden met echt een natuurthema. En dan hebben we lessen en excursies voor alle groepen van de basisschool.
2: Ja.
3: En ook de middelbare scholen hebben we dan. Daar hebben we excursies voor.
2: En wat leren kinderen
3: mee
2: daar dan?
3: Wij richten ons echt op die Gooise natuur. Dus de lokale natuur, de lokale thema's. Kijk, bij de jongste kinderen gaat het vooral om beleven. Leuke dingen, beestjes zoeken, je zintuigen gebruiken in de natuur. En daar richt dit speelbos zich ook heel erg op. En bij de excursies, als ze wat ouder worden, gaan ze bijvoorbeeld leren over wat is de heide nu? Hoe is die ontstaan? Hoe houden we die in stand? Wat doet de schaapskudde daar? We zijn hier in het Gooi heel... versnipperd eigenlijk qua natuur. Er zit heel veel mensen in de natuur. Er zijn dorpen, er zijn wegen, snelwegen, spoorlijnen. Dus wij moeten al die natuur een beetje, om het robuust te houden, moeten we dat aan elkaar verbinden door bijvoorbeeld natuurbruggen, tunnels. En daar hebben we ook lesprogramma's over.
0: Ja.
3: En dat kinderen gaan leren van, oh ja, het is niet zo vanzelfsprekend dat een pad hier in het voorjaar van het bos naar het water trekt om eitjes te leggen. Want dan moet hij een weg over.
0: Ja.
3: Hoe kunnen we ze daarbij helpen? Wat doen we dan? Wat kun je doen?
0: Ja.
3: Dat kinderen dus ook echt beseffen van, nou ja, die infrastructuur hier met al die mensen, maar ook met al die natuur, komt ook al met uitdagingen.
1: Ik zie daar een paar muizen lopen.
3: Ja, er lopen heel veel muisjes altijd in het speelbos.
1: Ja.
3: Wij hebben hier heel veel bramen geplant, omdat...
0: Geplant?
3: Ja, nou ja, geplant. eigenlijk ja, een beetje verplant. Braam komt overal weer op. En meestal wil je er niet te veel van hebben. Maar braam heeft stekels en helpt ons dus heel erg om een beetje... in dit geval de runderen die hier begrazen uit het speelbos te houden. En de kinderen weer in het speelbos.
1: Oh, ja.
3: Je kunt wel een hekje neerzetten, maar dat is een beetje een saaie menselijke oplossing.
0: Ja.
3: Dus wij werken een beetje met natuurlijke afscheiding. Braam onder andere. En daardoor krijg je die lekkere rommelhoekjes zoals hier. En daar zitten dus heel veel muizen in.
0: Ja. Oh, en wat voor soort muisjes zitten erin?
3: Sowieso wat veldmuisjes. Laatst hadden we hier een grote woelmuis ook. Dus volgens mij zitten hier allerlei soorten muisjes wel bij elkaar.
0: Dat is wel bijzonder. Ja. Maar zo geinig dat je braam gebruikt. Iedere boswachter die ik spreek, kan daar niet over beginnen hoe ingewikkeld ze de relatie met de braam vinden. want ja, het blijft een plant, maar ja, hij is meestal het teken van een verslechterende natuur.
3: Klopt. Ja, nou ja, ja en nee. Er zijn 200 soorten bramen in Nederland.
0: Oh.
3: Ik durf je dus niet te zeggen welke soort dit is. En er zijn er een paar die heel erg woekeren, ook op die stikstofverrijking. En die wil je niet. Maar onderin begroeide plekken zoals een bos zie je vaak veel zeldzamere soorten bramen. Hij heeft dus stekels, dus hij is heel handig als afscheiding in menselijke plekken zoals een speelbos.
0: Ja.
3: En hij geeft wel ook gewoon vruchten en bloemen. En hier hebben we dan een plek gecreëerd waar kinderen wel ook vogels kunnen zien dan.
0: Ja. Ja,
1: het is wel een stiltegebied, dus ze mogen geen herrie maken.
3: Nee, ja. Nou ja, dat geldt niet helemaal in het speelbos zelf. Ik denk dat de vogels hier wat gewend zijn, hoor. Er schijnt een vogelnestje daar in een... in onze metallofoon te zitten.
1: Wat is dat, een metallofoon?
3: Ja, we noemen hem de bomentingel. Het is eigenlijk het is een serie stammen waar dus ijzeren dingen op zijn gemaakt waarmee je muziek kunt maken.
1: Oh ja, ja.
3: Dus het is een muziekinstrument. Misschien wel leuk om straks nog even te doen. Nee, ik kreeg een melding van een aantal bezoekers van het speelbos. Die hebben deze lintjes opgehangen op onze bomentingel. Omdat er dus achter één van deze metalen dingen. Ik denk dat het deze is. Ik hoor ze al. Daar zitten vogeltjes.
1: Oh, die zijn blazen.
3: Ja, ik denk dat dit de volwassene is die denkt, ga weg. Nou, laten we een beetje afstand houden dan. Ja. Nee, dus er zit een, ik denk een pimpelmees in. Het kan ook een koolmees zijn. Ik zag een mees zitten.
1: Ik zag wat
3: Ja, en die heeft dus een nestje gebouwd achter dat muziekinstrument. Ja. Achter die holling achter die staaf is om de klank te maken.
1: Maar daarom komt dat geluid zo hard binnen.
3: Juist. En ik denk dus dat de ouders op zich, als de jongen eenmaal uit het ei zijn en ze moeten gaan voeren, dat durven ze wel. Meesten durven echt wel langs je te vliegen om een jongen eten te geven.
1: Ja, maar niet in de buurt komen van een jongen.
3: Ja, inderdaad. maar ik vrees wel dat die jongen enige gehoorproblemen gaan hebben als wij vrolijk op die dingen blijven slaan.
1: Ja, precies. Daarom is het eventjes...
3: bezoekers hadden ons eigenlijk... hebben dit zelf bedacht, want ze hadden lint in de auto liggen. En toen kregen wij dus een berichtje van... Ja, we hebben het maar even afgezet.
1: Ja.
3: Nou ja, eigenlijk goed idee.
0: Oké, we gaan dus nu hoe heet het ding?
3: Oh, ja. Een bomentingel noemen wij hem.
0: Okay.
3: Ja, het is een metallofoon volgens de kunstenaar. Maar ik vond bomentingel een wat vriendelijker woord voor kinderen.
0: Ja.
1: Ja,
3: ja. En hij is ook echt gestemd. Dus,
0: kunnen we hem proberen?
3: Ja.
0: Oké, en daar gaan we.
3: Ja, even die niet.

0: doen we niet bij die vogel.
1: Ja, dat moet.
0: Ja, dat is goed. Ja.
2: Ja, heel leuk, hè?
1: Ja. Natuur en muziek komt gewoon bij elkaar.
0: Ja, ja, dat is maar net dat, zoals bij ons programma.
2: Ja. Ja, maar het klopt wel. Want ik denk dat natuur ook heel veel gewoon gebruik van je zintuigen is. En het stimuleren daarvan en een beetje fantasie gebruiken. En heel vaak als ik hier aankom fietsen, hoor ik dus al van ver af dat ze bezig zijn op dit ding. Dan hoor je dat geluid al. Dat is heel leuk. Ja.

0: klassiek liedje. Air, ja. Playground Love.
1: Ja, ik zou niet anders willen. Van The Virgin Suicides.
0: Ja, de film. Ik heb hem laatst gezien.
1: Oh, nou, grimmig.
0: Ja, grimmig, maar ook weer heel mooi of zo.
1: Ja.
0: Heel warm.
1: Ja. Ook, ik heb dus van de week ook een hele leuke film zitten kijken. En vandaag regent het, dus is een perfect moment. Staat op YouTube, Listers. Een film over vogels kijken. Ik heb me helemaal kapot gelachen.
0: Ja, twee jongens die...
1: twee broers.
0: Twee broers die geen idee hebben hoe je dat moet aanpakken. En ze waren aan het blowen. En toen onder de bong lag een vogelgids.
1: Ja, en trippen natuurlijk. Dat deden ze ook wel genoeg. Ja. Nee, ja, het was heel grappig. Ze leggen helemaal uit hoe het soort van het professionele vogelspotten eruit ziet. Nou, ik ging gewoon helemaal stuk. Het zijn hele grappige dingen. Dus die film heet Listers. En het is een perfecte zondagmiddag.
0: Ik zal de link op de Insta, op de Gram plaatsen.
1: Op de Gram, ja. Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van onze show. Ik wil in ieder geval Anoushka van der Mooswijk hartelijk danken voor het leuke interview wat we hebben gehad.
0: Ja.
1: Lekker in het bos.
0: Dankjewel Steven Lummel voor de vogel.
1: Wederom. Ja, voor het artwork. Dankjewel, echt zo fijn. Weer mooi, weer fantastisch. Als laatste track ga je horen Ja Bismillah. We wensen je een hele fijne zondag.